0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven... waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, een van 17 en een van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking en daarom gaat die weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui.
0: Bingo non-stop.

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden.

Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Saya Yuyu. Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: diamond heart.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
2: Ik kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep alles behalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
3: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. Een groep jongeren zorgt de afgelopen tijd voor veel overlast in de wijk Voordorp. De politie surveilleert daarom extra in de wijk, zegt een woordvoerder. Buurtbewoners die overlast ervaren worden opgeroepen om dit door te geven. Volgens de politie zijn er al diverse buurtbewoners die dat doen. Hoe groot de groep jongeren is die overlast geeft, is nog onduidelijk. Een verwarde man die vorig jaar zomer een willekeurige vrouw mishandelde in Utrecht hoeft niet langer in de cel te blijven. Hij werd veroordeeld tot 3 maanden cel, maar die heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Daarnaast is hij verplicht om zich te laten behandelen en daarop wordt toezicht gehouden. De 54-jarige man liep in juli via Hoogkaterijnen naar het station. Hij vroeg een vrouw om een ontbijtje en toen zij weigerde werd ze aangevallen. Ze werd op de grond gegooid en geschopt en geslagen. De man moet de vrouw ook een schadevergoeding betalen. Volgens deskundigen leidt hij aan schizofrenie. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar en moet dus behandeld worden. Horlogefabrikant Swatch heeft excuses en een bloemetje aangeboden aan ondernemer Daan Broekman. Dit vanwege de chaos rond de lancering van een nieuw horloge afgelopen weekend. In de lange en korte Elisabethstraat ontstonden in de nacht van vrijdag op zaterdag lange rijen. Uiteindelijk besloot de Swatch-winkel niet open te gaan, waarna agenten moesten ingrijpen om de drukte onder controle te houden. Gevolg was veel troep en ook werd er geplast en gepoept bij de winkel van Broekman. De loopbrug tussen Vleuterweide en Veldhuizen is inmiddels een jaar dicht en dat zorgt voor onvrede bij buurtbewoners. Veel mensen zijn boos dat de woonwijk nauwelijks bereikbaar is met de auto en mensen met een boot zijn dan weer boos dat ze niet onder de brug door kunnen. Buurtbewoners maken zich ook zorgen dat hulpdiensten vastlopen tijdens een calamiteit. De omleidingsroute naar de andere kant van de Leidse Rijn is bijna 4 kilometer lang. De werkzaamheden duren lang omdat door de brug ook kabels en leidingen lopen die verplaatst moeten worden. De verwachting is dat de brug begin volgend jaar weer open kan. Het weer, afwisselend zon en bewolking. Vanmiddag kan er nog wat regen vallen en het wordt 16 graden.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
4: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
5: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
4: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
6: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
4: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

zou het ook met Nens zijn, eerlijk gezegd. En Henk Westbroek hoorde je met z'n tweetjes, de laatste en de eerste met dat leuke clipje. Het is dinsdag 19 mei 2026. Met twee lange informatie uit de stad Utrecht en een hele race om lekkere muziek. Ik begin met Suzanne Freek.

Suzanne Freek en weg van jou hoor je hier bij Bingo FM. Maar ja, ik ben ook weg van jou en ook van Suzanne Freek. Want die hebben het ene na het andere grote optreden. Hè. In de Gelderdome uit mijn blote hoofd, dacht ik. Nou, ik kijk me de schuin nog naar buiten. Het ziet er best oké uit. Het is anders dan gisteren. Het is een graadje of 8. Maar vanuit het zuidwesten gaat de bewolking toch echt toenemen. Gevolgd door regen of een buitje. Maar ja, gisteren werd er onweer voorspeld. Hagel, pestilentie, builenpest. Nou, dat viel allemaal reuze mee, hè. De maxima die liggen vandaag ongeveer tussen de 15 à 16 graden. Vanavond trekt de meeste regen noordoosten weg. En vandaag ongeveer een windkracht 3. Daar moeten we een beetje rekening mee houden. Tenminste, dat wordt gezegd. Morgen gaat het iets harder waaien. Een windkracht 4. Maar dan wordt het wel 18 graden, want de wind die gaat enorm draaien. En daardoor gaan we naar betere temperaturen, mooie temperaturen, donderdag en vrijdag. Maar dat hoor je straks om 9:30 in het overzicht. Even kijken naar de situatie op de weg. Er waren heel veel files, maar die nemen ook wel weer heel snel af. Maar kom je naar Utrecht rijden op de A2... staat 30 kilometer file wegdek, slechte toestand tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen op weg naar Utrecht. Ik zeg het toch maar, omdat het echt een dingetje is op weg naar onze mooie stad. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. 6 kilometer file tussen Reewijk en Woerden. En de A12 heb ik daarmee gehad. Dan gaan we naar de A27. 7 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. Dat is Breda richting Utrecht. Dan de A27. Daar staat de andere kant op. Nog weinig file, heel eerlijk gezegd. Maar het begint zich een beetje te ontwikkelen richting Utrecht. Ik ga je dat straks na half negen nog wat uitgebreider laten horen. En de A28, daar staat 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Ik zat een beetje te stotteren. Ach ja, dat kan gebeuren. Mensen, het is dinsdagochtend en het is de hoogste tijd voor Davy van der Sluis. De bingo schuif van vorige week. Beter dan goed.

Goed. Davy van der Sluis, beter dan goed. Een oude bingo schrijver hier bij Bingo FM. Goedemorgen allemaal. Wie de Utrechtse binnenstad inloopt en zich afvroeg wat al die touwen op het neuden deden. Nou, het plein is veranderd deze dagen in een levend kunstwerk. Het zogeheten Homebound kunstinstallatie is onderdeel van Spring Performing Arts Festival. Dat is er nu. En het is een kunstenaar. Het idee van Luke George en een kunstenaar uit Singapore, Daniel Kok. En aan Melbourne is Utrecht de tweede stad wat kunstwerk neerstrijkt. Iedere dag komen de mensen aan het kunstwerk werken. En dan moet je niet denken dat het een soort macramé is, maar daar lijkt het eigenlijk wel een beetje op volgens mij. Zo komt de ene dag een Marokkaanse tapijtwever, de andere dag een Utrechtse klokkenluider van de Dom en weer een andere een Surinaamse touwknoper. Ja, die klokkenluider, die touwen moeten niet door elkaar heen komen natuurlijk. Nou goed. Er gaat ook geapenkooid worden. Kun je dat nog herinneren, apenkooien? Dat was vroeger met gym, hè? Dan ging je allerlei... hoe moet ik dat nou zeggen, wat apenkooien is? Als je het nooit hebt gedaan, dan is dat iets wat je nog eens één keer in je leven zeker moet doen. Apenkooien is hartstikke leuk. En er komt een gezamenlijke breidag met verschillende breigemeenschappen, maar ook bijvoorbeeld een circus performance met touw. Nou, het is tot aankomende 23 mei te zien. En bezoek of deelname is hartstikke gratis. Op het neuden, daar kun je in de touwen gaan hangen tot en met de aankomende zaterdag. Ik zeg het je maar even. Als je daar behoefte aan hebt, dan kun je het ook bekijken op de pagina van Bingo FM. Hartstikke leuk. En van breien tot en met klokkenluiden. Het heeft allemaal te maken met touwen die in elkaar kunnen. Maar ook uit elkaar weer tot voort kunnen worden. Hier is Fetty met Cello 4. We doen net alsof het te gek weer is buiten.

Samuel Welten, en maak me nou niet gek hier bij Bingo FM. Samuel, die heeft op dit moment ook een voetbalplaatje uit. Ach ja. Mensen, je zal er heel vaak bij stilgestaan hebben, daarna gekeken hebben. Misschien is je helemaal niet opgevallen, misschien wel het Robert Kochplein. Beroemde plein, hè, bij winkelcentrum. Vroeger was dat Overvecht, maar tegenwoordig Stek. De weg, de plein richting de A27. Of je gaat rechtdoor en dan kom je uiteindelijk bij het Griftpark uit. Nou, dat Robert Kochplein in Overvecht, daar staat een kunstwerk, de Jacobsladder. En die wordt tijdelijk door de gemeente Utrecht uitgeleend aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Bijzonder, hè? Hoe vaak heb ik daar niet gestaan? Hoe vaak heb ik daar niet op uitgekeken? En dat ding, dat staat er al heel lang. En Karel Visser is een kunstenaar en een abstracte beeldhouwer eigenlijk. En is een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van de 20e eeuw. In 1975 werd het op het Robert Kochplein geplaatst, dat kunstwerk, dat Jacobsladder. En hij was een pionier in de moderne abstracte beeldhouwkunst. Je hebt hem vaak ook gezien vanuit je ooghoek waarschijnlijk. Je hebt hem wel geregistreerd, maar misschien heb je niet zo bekeken als een van de belangrijkste kunstwerken van Karel Visser, want dat is het. Samen met 12 andere monumentale beelden staat hij nu voorlopig in de Rijksmuseumtuin in Amsterdam. En tot 26 oktober kun je al die beelden daar bekijken. Dat is toch eigenlijk wel een heel bijzonder ding eigenlijk, hè? Dat zo'n Utrechts kunstwerk na zoveel jaren naar het Rijksmuseum gaat. In een tentoonstelling Karel Visser in de Rijksmuseumtuinen. En dat loopt van 5 juni tot en met 26 oktober. En dat Robert Kochplein, dat zal dan wel weer na oktober dat kunstwerk geplaatst krijgen, om het zo maar eens te zeggen. Hoe vaak heb ik daar niet stilgestaan bij de stoplichten? Want nou ja, van of naar de stad, je bent dat ding altijd tegengekomen. Alleen, je hebt het misschien niet geregistreerd. Ik hoor jullie allemaal nu denken, hè? Stond er of staat er een kunstwerk? Ja, maar misschien heb je dat niet zo gezien of bekeken. Maar het heet de Jacobsladder en het is van een van de beroemdste beeldhouwers van Nederland, Karel Visser. Wij hebben heel veel beelden van de hond in Utrecht, maar dit is ook een wereldberoemd beeld eigenlijk. En het staat gewoon in de Overvecht. En nou ja, het is dus tot en met oktober weg. Ik denk, ik zeg het maar even, misschien was je opgevallen, misschien was je helemaal niet opgevallen, maar het zijn van die dingen die ik je graag even weet te melden. We blijven in Utrecht met een Utrechts bandje, Kadans. En in het donker.

actief binnen zijn en meest. Dus ik heb Baila de Gasolina voor je. Daarmee gaan we naar het nieuws van 8:30. En dan heb ik een klassieketje. Oh, hij is weer zo leuk. Hij is echt fantastisch. Rob de Nijs. Maar eerst even serieus. Naar het nieuws van 8:30. Tot zo.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
3: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemorgen. Het Centraal Joods Overleg vindt dat burgemeester Dijksma vrijdag geen krans had mogen leggen bij de Nakba-herdenking op het Domplein. Daarmee haalt ze volgens de belangenbehartiger van de Joodse gemeenschap een buitenlands politiek conflict naar de eigen stad. Samen met wethouder Voortman was Dijksma op het Domplein om namens het college een krans te leggen. De herdenking is voor de duizenden Palestijnen die werden verdreven toen de staat Israël werd gesticht. Dat Dijksma erbij was, kan volgens het Joods Overleg impact hebben op de veiligheid van Joden in Nederland. En er was ook onrust over de kransen die tijdens dodenherdenking waren neergelegd. Volgens de partij Utrecht Nu waren die achter het monument neergekwakt om plaats te maken voor kransen voor de Nakba-herdenking. De gemeente zoekt uit wat er is misgegaan. Een groep jongeren zorgt de afgelopen tijd voor overlast in de wijk Voordorp. De politie surveilleert daarom extra in de wijk. Wie overlast ervaart, wordt opgeroepen om dit door te geven. Volgens de politie zijn er al meerdere mensen die dat hebben gedaan. Hoe groot de groep jongens is die overlast geeft, is onduidelijk. Een verwarde man die vorig jaar zomer een willekeurige vrouw mishandelde in Utrecht, hoeft niet langer in de cel te blijven. Hij werd veroordeeld tot 3 maanden cel, maar die heeft hij in voorarrest uitgezeten. Daarnaast is hij verplicht om zich te laten behandelen en daarop wordt toezicht gehouden. De 54-jarige man liep in juli via Hoogkaterijnen naar het station. Hij vroeg een vrouw om een ontbijtje. Toen ze weigerde, werd ze aangevallen. Ze werd op de grond gegooid en geschopt en geslagen. De man moet de vrouw ook een schadevergoeding betalen. Horlogefabrikant Swatch heeft excuses en een bloemetje aangeboden aan ondernemer Daan Broekman. Dit vanwege de chaos rond de lancering van een nieuw zakhorloge afgelopen weekend in de binnenstad. In de Lange en Korte Elisabethstraat ontstonden in de nacht van vrijdag op zaterdag lange rijen. Uiteindelijk bleef de winkel dicht en kwam de politie om de drukte onder controle te houden. Er lag veel troep bij de winkel van Broekman, ook was graffiti op de gevel gespoten en er was tegenaan geplast. Het weer, afwisselend zon en bewolking. Vanmiddag kan er nog wat regen vallen en het wordt maximaal 16 graden.
5: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Valentijnsdag, zo stel je ze laat. Het is geschreven door Lennart Nijg. En Boudewijn de Groot heeft het origineel uitgevoerd. En diezelfde Boudewijn de Groot is ook op een gegeven moment naar Amerika gegaan. Hè. Die stopte als artiest in de jaren 80. En is film gaan studeren in Amerika. Ja, echt waar. En toen is hij weer teruggekomen. En tegenwoordig treedt hij niet meer op. Omdat hij plankenkoorts heeft. Een bijzondere man, Rob de Nijs, heeft dit liedje uitgevoerd. En hij had het eigenlijk ook willen doen. Samen met Nico Haak. Maar dat is er nooit van gekomen. Leuk liedje van Rob de Nijs. Dag zuster Ursula. En Rob de Nijs, daar is die musical over gemaakt. En als je niet geweest bent, dan heb je waarschijnlijk wel wat gemist in dat spektakel. Ik heb hem één keer mogen interviewen. Uitgebreid. Ik vond een vreselijk aardige man. Hele charmante kerel. Leuk humor. Heel veel kennis van de popgeschiedenis. En dat vergeten nog wel eens een heleboel mensen. Gewoon een groot kenner van rock'n'roll. Daar was hij enorme fan van. Want zo is hij ooit begonnen, hè, met The Lords, een rockbandje in de jaren 50, 60. Rob de Nijs en dag zuster Ursula hier bij Bingo FM. Grote standbeeld, hè, voor de deur staan van Bingo FM van Rob de Nijs. Hij hoort er echt bij wat dat betreft bij de standbeeldgroep van Bingo FM. Ik heb Donnie en Senna, waar blijf je nou? Wesley Bronkhorst, ik drink rosé. Begin met Goldband, in noodgeval is er verkeer, hoor je dat ook van mij.

in het volgende uur het hebben over die ophef die is ontstaan over de Nakba-herdenking. Daarvoor zijn kransen van de 4 mei-herdenking achter het monument gelegd, om het maar eens netjes te zeggen, om die kranslegging voor de Nakba, die door wethouder Linde Voortman en de burgemeester Dijksma is gedaan, om daar ruimte te maken om die kransen neer te leggen. Nou, er is een hoop ophef over. Gaat straks in het volgende uur proberen uit te leggen. Dat is best ingewikkeld eigenlijk wel. We houden even bij de files. Hoe is het vandaag op de weg? Nou, het is best wel druk, heel eerlijk gezegd. Er staat 31 kilometer file als je naar Utrecht wil komen, tussen Zaltbommel en Knopend Everdingen op de A2. Dat is echt heftig. Weer naar Amsterdam, dan kom je bij Vinkeveen in de file. 11 kilometer file tot en met Knopend Amstel. Ik zeg het dan maar even. Weer via de A2 naar 's-Hertogenbosch rijden, kom je in 3 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Knopend Everdingen. Dat is eentje weg, maar ik noem hem toch. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch, 5 kilometer file. 3 rijstroken zijn dicht tussen Culemborg en Knopend Duil. Hou er rekening mee als je dus verderop even dingen bij Culemborg ook weer in de file komt. A12 dan, Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouden-West en Reewijk staat 4 kilometer file. En dan gaan we naar de A27, 7 kilometer file tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. En dan heb ik de A27, 8 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Dan nog ten slotte de A28, 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. Nou, dat zijn behoorlijke files op dit moment. Hou daar rekening mee in ieder geval. Ik heb Wesley Bronckhorst even een gooi gegeven. Ik ga met Donnie en Senna naar een verhaal over Utrecht zelf. Hoe zit dat met de straatmuzikanten? Mogen die overal spelen? Dat hoor je. Eerst, wat blijf je nou, Donnie?

0: Oh, TikTok, kom maar met TikTok. Dat grap.
1: God, wat blijf je nou?
0: Nee, Donnie, wat blijf je nou? Klonk ik zagrijdig? Nee, dat valt wel mee, denk ik. Er was een herrie in de Slagstaat afgelopen weekend weer. En daar werd gesproken over van wie is de stad Utrecht qua straatcultuur en muziek. En het gaat van draaiorgel tot jochie met gitaar die een liedje staat te zingen, tot doedelzakken, tot bandjes. Daar zijn allemaal hele grote regels aan verbonden. En nou ja, daar werd over gepraat afgelopen weekend in de Slagstraat. Het was leuk, leuk gesprek met Jan van Piekeren. We kennen hem, we draaien zijn muziek af en toe hier ook. Diede Steen, organisator van Street Art Tour, Sietse Koopmans, de vereniging van binnenstadbewoners Utrecht, die had wel wat te vertellen. En auteur en column, daar is hij weer, columnist Jerry Gozes, die daar altijd bij zit. Gespreksleider was Tisa. En het ging over van, hoe zit het nou met Utrecht? En wanneer wordt het overlast? En wanneer maak je daar een stad levendig mee? Met een straatorgel, ik zeg maar wat, of iemand met een trommel en een fluit. Heel lang geleden had je die orkestjes nog met die panfluiten, kun je dat nog herinneren? Nou, die zijn allemaal weg. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk een heleboel straatartiesten en dat blijft in Utrecht. En dan heb je het over dingen zoals leefbaarheid, creativiteit en de bewoners, want die ervaren wel eens overlast. En de vraag, van wie is de stad Utrecht nou eigenlijk? Nou, je hebt het dan natuurlijk wel over de binnenstad, want bij mij hier in Zuidelijk komt er eigenlijk nooit een straatmuzikant voorbij. Maar goed, waar mogen mensen spelen? Dat vroeg Tisa, in dit geval aan Jan van Piekeren. Nou, je hoort meteen aan zijn stem dat het Jan is. En Jan die vertelde waar je als straatmuzikant niet mag spelen.
2: En waar mag je nu dan staan als straatmuzikant?
3: Je mag de Domplein-omgeving niet. Moreelse Park niet. En verder, je mag wel overal staan. Alleen je moet dat kwartiertje inhouden en daarna moet je weer 100 meter verderop gaan staan.
4: Vind ik bij sommige straatmuzikanten wel een goed idee.
3: Nee, maar begrijp je?
4: Was het niet blij met die trommel voor me?
3: Nee, op het moment dat ik uitpak en ik zing twee liedjes en de eerste mensen blijven staan en ik zing nog een liedje en er blijven nog een paar mensen staan, dan krijg je juist pas een sfeertje van, nou gaan we met z'n allen een leuk kwartiertje hebben. Alleen ja, sorry.
5: En wordt het bakje gevuld.
3: Ja, en wordt het bakje een beetje gevuld, inderdaad. Ja, misschien ja, zeker. Maar
5: laten we realistisch blijven.
3: Plus, wat mensen niet moeten vergeten, we hadden het net voor die tijd een beetje over de sociale media. Iedereen is wereldberoemd in zijn eigen bubbel. Als ik als Utrechtse artiest acquisitie wil doen, dan is de straat de uitgelezen plek. Echt waar, als ik op straat een dag speel of een paar uurtjes speel, ik hou er altijd één of twee klussen aan over. Ja. Omdat mensen denken van, verrek, wat leuk wat die gozer doet. Hey, volgende week een personeelsfeestje, kom je spelen.
5: Ik ben ook even dat het zo'n verspreide werking had gezien.
0: Ja, nou blijkbaar wel. En daar ging het allemaal over. Over verordeningen, de APV enzovoort. En hoeveel dB mag je produceren? En moet je dan inderdaad als straatmuzikant binnen een kwartiertje weer een ander plekje opzoeken? Er zijn een heleboel dingen te vertellen over muziek. Is het nou overlast? Is het fijn? Is het de kleur aan de stad? Is een orgel een draaiorgel overlast? Of een versiering van de stad? Nou, je kunt het allemaal bekijken. En laat ik dan ook maar Jan van Piekeren draaien met Ik kom uit Utrecht. Want Jan die had het hoogste woord over die optredens. En het is wel waar. Ja, mensen komen elkaar daar tegen.

0: van piekeren. Ik kom natuurlijk terecht. Ik ook. Ben geboren in de Ooievaar. Dat was een centrum waar vrouwen bevielen van kinderen, zoals ik. En de heling, ja, daar moest mijn moeder daarna mee beginnen. Want ik was een groot en zwaar kind. Dat is een arme moeder. Ach, God. We gaan het nieuws van 9 uur met Gordon en de heling. Ik spreek je zo. Tot zo, tot zo.
1: Waar de zon zal weer gaan schijnen.
0: Ja, dat hopen we maar, hè.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
4: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
2: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
3: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Fransie Bauer.
1: En de Chinese, ik zie hem nog in China met een menukaart uit Zuidboomplaats zeggen... ja, maar heb je dit dan niet? En de Chinese mensen hadden zoiets van, waar heb je het over? Ja, Chinees-Indische restaurants die bij de Chinees noemen... zijn hele andere kaarten en voedselproducten... dan wat ze in China of Indonesië eten. Ach ja, Frans Bauer en de Chinees, prachtige documentaire over gemaakt. En dat heet Meer dan Babi Pangang. En ik kan hem je aanraden. Even kijken naar de verkeersinformatie. Want het is echt op dit moment hartstikke druk op de wegen. Op weg naar Utrecht, 25 kilometer file nog steeds... tot en met knooppunt Everdingen op de A2 als je deze kant op wil komen. Ben je in Amsterdam, dan kom je bij Vinkeveen in de file 10 kilometer ongeveer. Dan de A2 Utrecht-Sertogenbosch. Voorbij wat ik je net noemde, tussen Culemborg en Deil. Daar kom je in 13 kilometer file. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht, 4 kilometer file tussen Bodegraven en Woerden... En dan gaan we naar de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen, 13 kilometer file. Andere kant op tussen Hilversum en knooppunt Lunetten, 11 kilometer file. En dan heb ik tot slot nog de A28, 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Hoorde je net het nieuws met Katrien? Ja, die zat ook een beetje te stotteren. Dat kan gebeuren. Die trouwens begonnen is op deze zender. Wist je dat, Katrien Straatman?

Marieke Smit en ik wil je helemaal horen hier bij Bingo FM. Morgen dan bruist Galgenwaard van energie, sportiviteit en samenhorigheid. Want de FC die organiseert morgenmiddag een bijzondere sponsorloop voor de jeugd in de Utrechtse regio om aandacht te vragen voor kinderen met een hartafwijking. De start die vindt om 2:00 plaats, 's middags in sportcomplex Zoutbalg. En daarna kunnen de deelnemers via en rondom het stadion een sportieve route afleggen. Kinderen kunnen zich bij hun eigen sportclubs aanmelden voor het evenement. Dan moet je dat wel vandaag nog even doen. En je kunt familie en vrienden vragen om een sponsorbedrag voor kinderen in te vullen met een kwetsbaar hart. Initiatiefnemers van Beweeg met je hart zijn oud FC Utrecht speler Jean-Paul de Jong. Hey. En kinderboekenschrijver Maya Basler. En die hebben de sponsorloop en andere activiteiten op deze dag met z'n tweeën op touw gezet. Ze werkte al eerder samen bij de stichting Klein Galgenwaard en ze brachten 3 jaar geleden samen met Annemarie van der Brink het prentenboek Kasteel Hartenstein uit. Dat is inmiddels al wereldwijd in landen als Duitsland, Spanje en China uitgebracht. Hoe werkt je hart en wat kun je, hoe werkt je hart, moet ik dan zeggen, en wat kun je zelf doen om een leven lang goed voor je hart te zorgen? Daar gaat het om in dat informatieve boek. Nou, morgen dus, en je kunt je aanmelden nog, maar dan moet je dat echt wel vandaag even doen hoor. Op supporta.com. Oh, ik krijg meteen een briefje of ik dat ook echt wil doen. Staat op dit moment meer dan 1000 euro al vast en het streefbedrag is 5000 euro. Dus probeer daar nog even aan mee te doen. Als je morgen gaat hardlopen bij Stadion Galgenwaard, nogmaals, je kunt je opgeven via allerlei clubs en andere instellingen. De check die wordt uiteindelijk met een grote eindfoto aan het eind van de dag, min of meer overhandigd. Je kunt dit allemaal nalezen op denuk.nl als je dat eventueel wil. Daar zie je ook de link om dit initiatief te sponsoren. Hartstikke leuk. Hardlopen voor je hart. En dat is altijd goed, hè? Marco Schuitmaker is hier.

Justin de Wild en Cherry Jo. Ja, je hoort hem fluiten. Utrecht krijgt mogelijk een eigen waarschuwingssysteem. Let op hoor. Voor drukte op het elektriciteitsnet in de provincie. Dat weet Duik te melden. En ik heb het een beetje laten liggen. Maar ik ga het je alsnog even melden. In onze provincie wordt onderzocht of de inwoners in de toekomst een pushmelding op de telefoon kunnen krijgen. Wanneer het stroomverbruik te hoog dreigt te worden. We hebben leven in Nederland. Hè? Ik zeg het nog maar een keer. Maar goed. Zo'n melding zou bewoners vragen om tijdelijk grote stroomverbruikers zoals auto's of wasdrogers later aan te zetten. Het idee kwam naar voren in een brief van Huip van Essen en volgens netbeheerder Tennet kan een systeem vergelijkbaar met NL Alert helpen om piekbelasting op het stroomnet te verminderen. Dan krijg je dus een soort alarm dat er geen stroom is. Ja, het is echt bizar. Ik heb je al eerder verteld, nieuwe hoogspanningsstations die staan ten noorden van Utrecht gepland voor 2031. Dan wordt het bestaande hoogspanningsstation in Breukelen uitgebreid en tot die tijd moeten tijdelijke maatregelen zoals een stroomalert helpen om storingen en langdurig uitval te voorkomen. Nou, Tennet zegt, ja, weet je, we moeten er toch rekening mee houden, want vanaf 1 juli kunnen er geen nieuwe aansluitingen meer op het stroomnet gezet worden. Het netwerk zit gewoon van 1 juli, hè? Dat is al over een kleine maand. Waardoor de woningbouw en nieuwe bedrijven in sommige gevallen moeten wachten op uitbreiding van de capaciteit. Het is echt onvoorstelbaar. Maar goed, kun je je dat voorstellen? Dat je op je telefoon en dan dat je elektrische auto van de oplader moet afhalen. Ja, dat kan gebeuren. En er wordt dan ook gevraagd om wasdrogers uit te zetten, bijvoorbeeld. Nou, het zijn van die dingen. En misschien moeten we eraan wennen, is het een nieuwe realiteit. Maar ik vind het ongelooflijk, echt. Hier is de jazzpolitie, die in Utrecht altijd repeteren. Met liefdesliedjes.

Leuk liedje van Jan Smit. Hou je dan nog steeds van mij? Ik had dat een tijdje niet gehoord. Ik denk, weet je wat, ik draai hem weer eens even. Mike Pietersen, die neemt ons mee naar het nieuws van 9:30. Ik ben zo bij je terug met weer en verkeer en nog veel meer. Het dak komt naar beneden. Nou, kijk een beetje uit dan, hè.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Het Centraal Joods Overleg vindt dat burgemeester Dijksma vrijdag geen krans had mogen leggen bij de Nakba-herdenking op het Domplein. Daarmee haalt ze volgens de belangenbehartiger van de Joodse gemeenschap een buitenlands politiek conflict naar de eigen stad. Samen met wethouder Voortman was Dijksma op het Domplein om namens het college een krans te leggen. De herdenking is voor de duizenden Palestijnen die werden verdreven toen de staat Israël werd gesticht. Dat Dijksma erbij was, kan volgens het Joods Overleg impact hebben op de veiligheid van Joden in Nederland. En er was ook onrust over de kransen die tijdens dodenherdenking waren neergelegd. Volgens de partij Utrecht Nu waren die achter het monument neergekwakt om plaats te maken voor kransen voor de Nakba-herdenking. De gemeente zoekt uit wat er is misgegaan. Een groep jongeren zorgt de afgelopen tijd voor overlast in de wijk Voordorp. De politie surveilleert daarom extra in de wijk. Wie overlast ervaart, wordt opgeroepen om dit door te geven. Volgens de politie zijn er al meerdere mensen die dat hebben gedaan. Hoe groot de groep jongens is die overlast geeft, is onduidelijk. Een verwarde man die vorig jaar zomer een willekeurige vrouw mishandelde in Utrecht hoeft niet langer in de cel te blijven. Hij werd veroordeeld tot 3 maanden cel, maar die heeft hij in voorarrest uitgezeten. Daarnaast is hij verplicht om zich te laten behandelen en daarop wordt toezicht gehouden. De 54-jarige man liep in juli via Hoog-Catharijnen naar het station. Hij vroeg een vrouw om een ontbijtje. Toen ze weigerde, werd ze aangevallen. Ze werd op de grond gegooid en geschopt en geslagen. De man moet de vrouw ook een schadevergoeding betalen. Horlogefabrikant Swatch heeft excuses en een bloemetje aangeboden aan ondernemer Daan Broekman. Dit vanwege de chaos rond de lancering van een nieuw zakhorloge afgelopen weekend in de binnenstad. In de lange en korte Elisabethstraat ontstonden in de nacht van vrijdag op zaterdag lange rijen. Uiteindelijk bleef de winkel dicht en kwam de politie om de drukte onder controle te houden. Er lag veel troep bij de winkel van Broekman, ook was graffiti op de gevel gespoten en er was tegenaan geplast. Het weer, afwisselend zon en bewolking. Vanmiddag kan er nog wat regen vallen en het wordt maximaal 16 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

beautiful.

De meiden van Wauw en Zomer. Nou, dat is het nog lang niet, hè. We krijgen steeds meer bewolking. Er komt vanuit Engeland een partij schuitzure appelen deze kant op. Je wil het niet weten, maar goed. Vanmiddag dus vanuit het westen meerdere buien. De maxima liggen ongeveer bij ons tussen 15 à 16 graden. Vanavond zijn er ook verspreid over het land nog aardig wat buien mogelijk. Maar het valt op zich wel mee, hoor. Heel eerlijk gezegd. En het is echt wel te doen. We hebben een west-zuidwesten windje. En dat is ongeveer een windkracht 3. En dat gaan we vanmiddag ook zo houden. En morgen gaat het ietsje harder waaien. Maar daar heb je verder niks mee te maken. Het is echt mei weer. En mei legt elke vogel een ei. En er zijn ook al een heleboel eieren uit. Er zijn ook al heel veel beestjes uit nestjes gevallen. Er zijn maar vogeltjes uit nestjes gevallen. En die worden door vogelopvang zo goed als mogelijk opgevangen. Hier in Utrecht ook onder andere. Staat er nog files? Jazeker. Als je naar Utrecht wil rijden, nog steeds staat het muurvast op de A2 op weg naar Utrecht tot en met knooppunt Everdingen. Rechterrijstrook is dicht, wegdek in slechte toestand. 20 kilometer file als je vanuit Zetelgebos naar Utrecht wil rijden. Bij tot en met Everdingen. Is echt heftig, hoor. Andere kant op, daar kom je ook in de file. 13 kilometer file, daar zijn 3 rijstroken dicht. Als je naar Zetelgebos wil rijden, kom je bij Culemborg in de file tot en met knooppunt Deil. 13 kilometer is echt een end. Dan de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Avelingen en Lexmond staat 7 kilometer file. En de andere kant op, A27 tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert. 6,6 kilometer file. Nou, dat is het weer en verkeer. Ik heb Django Wagner, Waarom ben jij gegaan? Roxy Dekker en Kevin, jij hebt mij. Dat is op dit moment de nummer 1 hit. Knijten van een hit. Het is eigenlijk een beetje een rapliedje, maar ja, Roxy Dekker doet mee. En dan scoren ze bijna nummer 1 hit. En Cindy Lieveling. Gaat zo over de ophef over die kransen bij het monument op het Domplein. Misschien heb je dat wel of niet meegekregen. Daar is veel over te zeggen. Je hoort het net in het regio nieuws. Ik ga straks nog een klein tikje uitleggen, hoop ik. Want het is best een ingewikkeld verhaal. Eerst Cindy Lieveling.

dat zal een hoop mensen zullen dat gedacht hebben toen ze de kranten opensloegen vanochtend en gisteren. Wij besteden aandacht aan bij RTV Utrecht, het AD en de Telegraaf ook. Er is een kranslegging geweest voor herdenking van de Nakba, wat je er ook van mag vinden. Het is een verhaal van het Palestijnse volk die niet zo netjes zijn behandeld, vinden een heleboel mensen. En daar is een krans voorgelegd en een bloemstuk door Linda Voortman, de lokale burgemeester van Utrecht. En Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht. Nou zeggen een heel aantal mensen, organisatie die dat in elkaar heeft gedraaid, die herdenking, dat klopt helemaal niet. Daar zijn de laatste woorden nog niet over gezegd. Maar het punt is dat, en dat heeft David Bos van Utrecht nu gefotografeerd en doorgegeven aan allerlei bladen, dat de kransen die voor 4 mei waren neergelegd op het Domplein bij het monument, achter het monument zijn, laat ik het heel netjes zeggen, neergelegd. Het werd ook gesproken over, gekwakt, neergedonderd, om plaats te maken voor die Nakba boeketten en kransen. Daar kun je ook van vinden. Ik ga er geen waardeoordeel over geven over die Nakba. Daar gaat Sharon Dijksma over en Linda Voortman. Die hebben dat gedaan namens het college van BW van de gemeente Utrecht. Ze willen daar niet op reageren. Misschien dat dat inmiddels vandaag wel gaat gebeuren. Het feit is dat een beeld van die kransen die achter het monument waren neergelegd, ik zeg het nog steeds netjes, weg moesten en niet zijn weggehaald. Dus gewoon normaal wordt dat weggehaald, die kransen, na een aantal dagen. Daar gaat nu een beetje de ruzie over. Want ja, hadden die kransen al weggehaald moeten worden door medewerkers van de gemeente Utrecht? Want, zeggen de organisatoren van die Nakba-herdenking, ja, dat hebben wij dan maar gedaan en netjes neergelegd achter het monument, omdat het anders zo'n raar gezicht is. Nou, mensen van Utrecht nu hebben die kransen van de 4 mei-herdenking weer teruggelegd en de bloemstukken. Ja, het is allemaal erg ingewikkeld. En mensen van de gemeente Utrecht die beginnen nu onderling natuurlijk ruzie te maken. Dus had de gemeente Utrecht die kransen weg moeten halen? Of is het, zoals er werd gezegd, wordt dat gedaan door iemand die daarover gaat, die bepaalt of die bloemstukken, als ze verlept zijn, moeten verdwijnen? Het is vooral een gevoelskwestie, heb ik het idee. En het is natuurlijk, je kunt een hoop zeggen over die Nakba-herdenking. Is dat wel of niet een ding? Nou, daar gaat ook nog wel over gepraat worden. Maar vooral die bloemen, dat is heel erg gevoelig. Ja, A21 heeft er ook al vragen over gesteld. Het stond allemaal in de Telegraaf. Je kunt het nalezen in het AD. En je ziet het ook bij ons op de website staan. Het is een heel, heel ingewikkeld verhaal eigenlijk wel. Ik persoonlijk denk bij mezelf dat je heel veel dingen kunt denken. Ik weet niet of we dat als gemeente Utrecht zouden moeten doen, of als inwoner van de stad Utrecht. Ik denk dat je persoonlijk daar nog eens goed over moet nadenken of je dat nou wel wil. Want ik heb zelf een stukje geschreven op mijn eigen Facebookpagina. Ja, dan kun je ook hoe we de Indianen hebben behandeld in Amerika. Dat kun je dan ook natuurlijk daarbij betrekken. Het gaat niet direct over de stad Utrecht, denk ik dan. Maar dat is mijn mening. Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. We gaan het je laten weten. Ik zeg er wel heel even wat over. Want het is wel een ding wat speelt op dit moment. Hoe en wat er mee gaat gebeuren met het nieuwsbericht, misschien verdwijnt dat alweer. Want er gebeurt zoveel op dit moment. Maar ik denk, ik vertel het je wel even. Goede doel is hier met Ach, was ik maar een gijzelaar. Was het leven nog wat simpeler, hè?

0: Zo was ik maar een gijzelaar, hoor je het goede doel. Dit was de ochtendshow voor deze dinsdag, de 19e mei. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Straks Jon Schaap, dan hebben we ons Henry. Dan is Lorenz hier en Kevin. En vanavond zit onze eigen Mitchell er weer met zijn muziekkelder. Als alles goed gaat, is Lorenz er ook om 11 uur. Ik wens je een fijne dag.
1: Wie gaat er met me mee?
0: Nou,
1: ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan.
0: Chrissy bouwen, lalaland, hoi.
1: Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap met John Schaap.

zijn Vespa. Na zijn succes met de single Monica is dit een waardige opvolger voor dat plaatje. En daarom hebben wij ook gezegd bij Bingo FM, je krijgt de meest gedraaide single in handen. Dit was onze Bingo-schijf.

Gerard Pals en wasmachine Travassi. Zwavamente, dans met mij. Ik zeg op mijn beurt, laten we de Polonaise inzetten. Omdat het oog ook wat wil, heb ik een leuke zangeres op de playlist gezet. Het is

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
3: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemorgen. Het Centraal Joods Overleg vindt dat burgemeester Dijksma vrijdag geen krans had mogen leggen bij de Nakba-herdenking op het Domplein. Daarmee haalt ze volgens de belangenbehartiger van de Joodse gemeenschap een buitenlands politiek conflict naar de eigen stad. Samen met wethouder Voortman was Dijksma op het Domplein om namens het college een krans te leggen. De herdenking is voor de duizenden Palestijnen die werden verdreven toen de staat Israël werd gesticht. Dat Dijksma erbij was, kan volgens het Joods Overleg impact hebben op de veiligheid van Joden in Nederland. En er was ook onrust over de kransen die tijdens dodenherdenking waren neergelegd. Volgens de partij Utrecht Nu waren die achter het monument neergekwakt om plaats te maken voor kransen voor de Nakba-herdenking. De gemeente zoekt uit wat er is misgegaan. Een groep jongeren zorgt de afgelopen tijd voor overlast in de wijk Voordorp. De politie surveilleert daarom extra in de wijk. Wie overlast ervaart, wordt opgeroepen om dit door te geven. Volgens de politie zijn er al meerdere mensen die dat hebben gedaan. Hoe groot de groep jongens is die overlast geeft, is onduidelijk. Een verwarde man die vorig jaar zomer een willekeurige vrouw mishandelde in Utrecht, hoeft niet langer in de cel te blijven. Hij werd veroordeeld tot 3 maanden cel, maar die heeft hij in voorarrest uitgezeten. Daarnaast is hij verplicht om zich te laten behandelen en daarop wordt toezicht gehouden. De 54-jarige man liep in juli via Hoogkaterijnen naar het station. Hij vroeg een vrouw om een ontbijtje. Toen ze weigerde, werd ze aangevallen. Ze werd op de grond gegooid en geschopt en geslagen. De man moet de vrouw ook een schadevergoeding betalen. Horlogefabrikant Swatch heeft excuses en een bloemetje aangeboden aan ondernemer Daan Broekman. Dit vanwege de chaos rond de lancering van een nieuw zakhorloge afgelopen weekend in de binnenstad. In de Lange en Korte Elisabethstraat ontstonden in de nacht van vrijdag op zaterdag lange rijen. Uiteindelijk bleef de winkel dicht en kwam de politie om de drukte onder controle te houden. Er lag veel troep bij de winkel van Broekman, ook was graffiti op de gevel gespoten en er was tegenaan geplast. Het weer, afwisselend zon en bewolking. Vanmiddag kan er nog wat regen vallen en het wordt maximaal 16 graden.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
3: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Schaap met John Schaap.

0: Ze heeft daar haar eigen Rita Hovinkstraat. Een cd van mij, een cd van jou. Ronnie Flex en Agda de Munnik bespreken straks de boedelscheiding.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

0: zijn. Die cd's zijn tegenwoordig geld waard. Dan heb ik het nog niet over vinylplaten gehad. Want die zijn ook weer in trek. Ronnie Flex en Agda de Munnik. Een cd van mij. Ik heb heel wat leuke cd's naast me liggen en ik draai ze allemaal voor je. En speciaal voor Cora en nu Danny Christian op de radio. Regenboogverhalen.
1: Jij ooit een regenboog in zwart-wit gezien? Kinderen die altijd rustig zijn.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Schaap, met John Schaap.
6: Natuurlijk, John Schaap.

bingo schijf te pakken daarmee. Als je het aan mij vraagt, ja, smaakt 1000 lichtjes naar meer. Als je het liedje niet kent, maak je straks kennis mee op Bingo FM. Na

Konings met haar jonge talent Johan Heuzen, waarmee ze deze zomer inscoorde. De Hup Hop Song. Vorige week heeft Corrie speciaal voor Imca Marina nog gezongen op haar verjaardag. Dat was een mooi feestje en ook leuk om Corrie na zo'n lange tijd weer te ontmoeten. Dit is Bonnie Sinclair. Hey.

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Het Centraal Joods Overleg vindt dat burgemeester Dijksma vrijdag geen krans had mogen leggen bij de Nakba-herdenking op het Domplein. Daarmee haalt ze volgens de belangenbehartiger van de Joodse gemeenschap een buitenlands politiek conflict naar de eigen stad. Samen met wethouder Voortman was Dijksma op het Domplein om namens het college een krans te leggen. De herdenking is voor de duizenden Palestijnen die werden verdreven toen de staat Israël werd gesticht. Dat Dijksma erbij was, kan volgens het Joods Overleg impact hebben op de veiligheid van Joden in Nederland. En er was ook onrust over de kransen die tijdens dodenherdenking waren neergelegd. Volgens de partij Utrecht Nu waren die achter het monument neergekwakt om plaats te maken voor kransen voor de Nakba-herdenking. De gemeente zoekt uit wat er is misgegaan. Een groep jongeren zorgt de afgelopen tijd voor overlast in de wijk Voordorp. De politie surveilleert daarom extra in de wijk. Wie overlast ervaart, wordt opgeroepen om dit door te geven. Volgens de politie zijn er al meerdere mensen die dat hebben gedaan. Hoe groot de groep jongens is die overlast geeft, is onduidelijk. Een verwarde man die vorig jaar zomer een willekeurige vrouw mishandelde in Utrecht hoeft niet langer in de cel te blijven. Hij werd veroordeeld tot 3 maanden cel, maar die heeft hij in voorarrest uitgezeten. Daarnaast is hij verplicht om zich te laten behandelen en daarop wordt toezicht gehouden. De 54-jarige man liep in juli via Hoogkaterijnen naar het station. Hij vroeg een vrouw om een ontbijtje. Toen ze weigerde, werd ze aangevallen. Ze werd op de grond gegooid en geschopt en geslagen. De man moet de vrouw ook een schadevergoeding betalen. Horlogefabrikant Swatch heeft excuses en een bloemetje aangeboden aan ondernemer Daan Broekman. Dit vanwege de chaos rond de lancering van een nieuw zakhorloge afgelopen weekend in de binnenstad. In de lange en korte Elisabethstraat ontstonden in de nacht van vrijdag op zaterdag lange rijen. Uiteindelijk bleef de winkel dicht en kwam de politie om de drukte onder controle te houden. Er lag veel troep bij de winkel van Broekman, ook was graffiti op de gevel gespoten en er was tegenaan geplast. Het weer, afwisselend zon en bewolking. Vanmiddag kan er nog wat regen vallen en het wordt maximaal 16 graden.
0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
3: Schaap, met John Schaap.

Vanaf vrijdag gaat het zonnetje lekker fel schijnen. Vrijdag is het al 26 graden. En als we het weerbeeld bekijken, zien we ook dat de zon alle ruimte krijgt. We gaan volgende week zelfs de 29 graden aantikken. Dit was Schaap voor vandaag. Ik wens je een lekkere lunch met Henry van Woerd. Ik ben er weer morgenochtend om 10 uur.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

De Betuwse Marlane, een lekker in mijn vel. Een ex-bingo-schrijver hier op Bingo FM. We zijn lekker aan het lunchen. Maar even dank trouwens aan Fred en aan John voor de afgelopen 4 uur. We hebben er weer van genoten, heren. Hier is Claudia de Breij en Dans.

0: verschil.
1: Danny Vrouwker en Bailar Conmigo. Hier op Bingo FM. We zijn lekker aan het lunchen en we draaien de lekkerste platen voor jou. Toegekomen aan een plaatje van Rob de Nijs uit 1986. Noem dat heet De Ontmoeting. Maar origineel is het ook van Barry Manilow uit 1973. En later is het ook een beetje de disco-uitvoering gedaan door Donna Summer. En dan heet het Could It Be Magic. Maar dit is de Nederlandse uitvoering.

0: eb en vloed. Nou, wij gaan naar het regennieuws van 12:30. En dat doen we samen met Danny de Bunk. En daarna zijn we terug met het broodje speciaal. Dus hou het even in de gaten en smeer zelf even een broodje.
1: Ik kijk naar...

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Meerdere kleine basisscholen in de gemeente Utrecht staan onder druk. Dat blijkt uit antwoorden van het Utrechtse college op vragen van GroenLinks en PvdA over de sluiting van basisschool Op Avontuur in Lunetten. Deze zomer gaat dat schooltje dicht. Ook in Overvecht, Leidse Rijn, Vleuten de Meern en Zuidwest worden gesprekken gevoerd. Kleine scholen hebben meer moeite om zelfstandig te blijven. Er zijn 24 Utrechtse basisscholen die minder dan 191 leerlingen hebben de grens om samen te werken of te fuseren. Al ligt het besluit daarover bij het schoolbestuur en niet bij de gemeente. Alle leerlingen van Op Avontuur hebben inmiddels een nieuwe school gevonden. Op de A2 was vanmorgen opnieuw veel vertraging door het slechte wegdek. Het asfalt is in slechte toestand tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen. Beide kanten op stond file. Ook gisteren was Rijkswaterstaat al druk met de gaten in het asfalt. Dit leidde toen zowel in de ochtend als avondspits tot vertraging. Nu gaan glazenwassers nog met ladder, trekker en spons op pad. In de toekomst kan dat heel anders worden. In Utrecht werd vanmorgen de drone-glazenwasser gedemonstreerd. Een drone met daaraan bevestigd een lange slang ging de lucht in.
2: Hij is nu eerst aan het inschuimen. En dan straks gaat hij naar spuiten. Dus nu gaat het schoonmaakwerk beginnen, zeg maar.
3: Waar moet al op gelet worden?
4: Dat hij mooi stabiel blijft vliegen. Dat ik nergens tegenaan vlieg. Dat is een blijven natuurlijke machine.
1: Ja, en voor de veiligheid kan het een verbetering zijn voor glazenwasser, zegt deze drone-glazenwasser. Er is mogelijk belangstelling vanuit Turkije voor Johan Katlin, de vleugelspeler van FC Utrecht. De verkoop van de Fransman kan gunstig zijn voor de club. Volgens de website transfermarkt.nl is Katlin namelijk 7 miljoen euro waard. Vorig jaar had hij een zeer goed seizoen en speelde hij vrijwel alle wedstrijden. Dit jaar hield een blessure hem tijdelijk aan de kant. Met de geruchten dat hij deze zomer vertrekt, kan Katlin niet zoveel. Hij wil zich nu eerst focussen op de laatste paar wedstrijden van de play-offs. Het weer, bewolking, af en toe wat regen en zo'n 16 graden. Ook morgen is er kans op een paar buien, maar ook zon en 18 graden. En daarna warmt het flink op.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: Toegekomen aan het broodje speciaal. Na het regennieuws hier op Bingo FM. Tot 2 uur is dit lunchpakket. En over een mooi broodje speciaal gesproken. We gaan terug in de tijd met Lee Towers. Samen met Anita Meijer. We've got tonight.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Was als nu gezellig en vandaar dat we het ook draaien. John West, samen met Lange Frans en Alles Wat Ik Zoek. En ik hoop wat je zoekt, dat je het ook hebt gevonden natuurlijk. Heel belangrijk, ja. Ook zo'n leuke plaat is deze van Nigel Fisher. Een leven als een prins.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

samen met Jeffrey Parmentier. Wiegelied 2.0. Oh, wat zijn ze lekker weer vandaag tijdens de lunch. Het is goed voor je spijsvertering trouwens. Hier is het goede doel uit vrije wil.

Lekker ritmisch verantwoord. Uit vrije wil hoor je het goede doel hier op Bingo FM. We gaan er nog eentje doen voor het regennieuws. En daarna zijn we terug met nog meer mooie platen. Onder andere Gordon gaat voorbij komen. En we hebben natuurlijk even te kijken wat er in die oude platendoos zit. Nou, ik laat je vrij met

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl. ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. Meerdere kleine basisscholen in de gemeente Utrecht staan onder druk. Dat blijkt uit antwoorden van het Utrechtse college op vragen van GroenLinks en PvdA over de sluiting van basisschool Op Avontuur in Lunetten. Deze zomer gaat dat schooltje dicht. Ook in Overvecht, Leidse Rijn, Vleuten de Meern en Zuidwest worden gesprekken gevoerd. Kleine scholen hebben meer moeite om zelfstandig te blijven. Er zijn 24 Utrechtse basisscholen die minder dan 191 leerlingen hebben de grens om samen te werken of te fuseren. Al ligt het besluit daarover bij het schoolbestuur en niet bij de gemeente. Alle leerlingen van Op Avontuur hebben inmiddels een nieuwe school gevonden. Op de A2 was vanmorgen opnieuw veel vertraging door het slechte wegdek. Het asfalt is in slechte toestand tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen. Beide kanten op stond file. Ook gisteren was Rijkswaterstaat al druk met de gaten in het asfalt. Dit leidde toen zowel in de ochtend als avondspits tot vertraging. Nu gaan glazen wassers nog met ladder, trekker en spons op pad. In de toekomst kan dat heel anders worden. In Utrecht werd vanmorgen de drone-glazenwasser gedemonstreerd. Een drone met daaraan bevestigd een lange slang ging de lucht in.
3: Hij is nu eerst aan het inschuimen. En dan straks gaat hij naar spuiten. Dus nu gaat het schoonmaakwerk beginnen, zeg maar. Waar moet al op gelet worden?
4: Dat hij mooi stabiel blijft vliegen. Dat ik nergens tegenaan vlieg. Dat is en blijft natuurlijk een machine.
2: Ja, en voor de veiligheid kan het een verbetering zijn voor glazenwasser, zegt deze drone-glazenwasser. Er is mogelijk belangstelling vanuit Turkije voor Johan Katlin, de vleugelspeler van FC Utrecht. De verkoop van de Fransman kan gunstig zijn voor de club. Volgens de website transfermarkt.nl is Katlin namelijk 7 miljoen euro waard. Vorig jaar had hij een zeer goed seizoen en speelde hij vrijwel alle wedstrijden. Dit jaar hield een blessure hem tijdelijk aan de kant. Met de geruchten dat hij deze zomer vertrekt, kan Katlin niet zoveel. Hij wil zich nu eerst focussen op de laatste paar wedstrijden van de play-offs. Het weer, bewolking, af en toe wat regen en zo'n 16 graden. Ook morgen is er kans op een paar buien, maar ook zon en 18 graden. En daarna warmt het flink op.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: We gaan terug naar 1995. De dames zaten in goede tijden, slechte tijden. Linda, Roos en Jessica.

Hoezo? En laat me nu toch niet alleen. Nee, dat doen we zeker niet, want tot 2 uur ben ik in ieder geval bij. En daarna 2 uur is de tijd voor Lawrence. En die had ik weer hele mooie platen draaien. En die...

0: houtje van de Sunstreams. En over oudje gesproken, deze oude die gaat de tent verlaten.
1: Morgen. Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
4: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf anderhalf jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

liever spijt van wat ik niet heb gedaan. Dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt. Het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

hij weet er altijd wel een feestje van te maken, hoor. Die Frank van Ette. Ik leef vandaag hier op de Stadscène van Utrecht. Op deze dinsdag 19 mei. Van harte welkom en leuk dat je erbij bent. Ik ben er tot 4 uur. Lawrence Nicolaas is mijn naam. En ik hoop dat je heerlijk geluncht hebt met Henry Verwoerd. Nou, en morgen om 12 uur gaan we natuurlijk weer een lekker boterhammetje met je weg eten, hè, samen met Henry. En straks om 4 uur hoor je Kevin Schotten. We gaan naar Zoe Teran met Monst. Nou, dat kwam wel heel erg broer Duits. Zoe Teran met Monster. Ik ga me maar even verstoppen om... ja, ik moet een klein beetje lachen. Een collega die zit zo te klooien aan de overkant waar ik vandaag zit. Ah, fijn. Die liet even een heel raar filmpje zien. Maar een monster. Nou, ik ga maar verstoppen, want ik heb ook last van een monster nu.

Niet voor één keer van Gerard Joling. En de vorige Zoe Touran met Monster. Of is het nou Zoe Touran? Nou, ik kom er zelf niet meer uit. We moeten maar even loslaten. Tom Haver nu met het duurste van de kaart. Nou, dat zou ik ook doen hoor. Als ik word uitgenodigd, dan neem ik gewoon het duurste van de kaart. Nee.

Wesley Bronckhorst met wij. Over wij gesproken, nou ja, wij zijn Bingo FM, hè, dat weet je. Je zit midden in Bingo in de middag. Maar ik wil van jou weten, heb je misschien nog een foute moment in gedachten? Stuur je suggestie door via lawrence@bingofm.nl of met onze gratis Bingo FM app. En je mag het ook sturen naar mijn eigen Instagram, @LawrenceNicolaas. Laat het maar even weten, een foute momentje, 3:15. Dat is, ongeveer nog 57 minuten en dan komt hij voorbij hier op de radio.

0: Ik heb jullie van René Vroger. En je wordt bijgepraat het regionale nieuws van 14:30. Hoor je niet voorbij komen.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
8: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
9: Bingo FM met het regionieuws.
10: Goedemiddag. Meerdere kleine basisscholen in de gemeente Utrecht staan onder druk. Dat blijkt uit antwoorden van het Utrechtse college op vragen van GroenLinks en PvdA over de sluiting van basisschool Op Avontuur in Lunetten. Deze zomer gaat dat schooltje dicht. Ook in Overvecht, Leidse Rijn, Vleuten de Meern en Zuidwest worden gesprekken gevoerd. Kleine scholen hebben meer moeite om zelfstandig te blijven. Er zijn 24 Utrechtse basisscholen die minder dan 191 leerlingen hebben de grens om samen te werken of te fuseren. Al ligt het besluit daarover bij het schoolbestuur en niet bij de gemeente. Alle leerlingen van Op Avontuur hebben inmiddels een nieuwe school gevonden. Op de A2 was vanmorgen opnieuw veel vertraging door het slechte wegdek. Het asfalt is in slechte toestand tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen. Beide kanten op stond file. Ook gisteren was Rijkswaterstaat al druk met de gaten in het asfalt. Dit leidde toen zowel in de ochtend als avondspits tot vertraging. Nu gaan glazen wassers nog met ladder, trekker en spons op pad. In de toekomst kan dat heel anders worden. In Utrecht werd vanmorgen de drone-glazenwasser gedemonstreerd. Een drone met daaraan bevestigd een lange slang ging de lucht in.
11: Hij is nu eerst aan het inschuimen. En dan straks gaat hij maar spuiten. Dus nu gaat het schoonmaakwerk beginnen, zeg maar.
12: Waar moet al op gelet worden?
13: Dat hij mooi stabiel blijft vliegen. Dat ik nergens tegenaan vlieg. Dat is en blijft natuurlijk een machine.
10: Ja, en voor de veiligheid kan het een verbetering zijn voor glazenwasser, zegt deze drone-glazenwasser. Er is mogelijk belangstelling vanuit Turkije voor Johan Katlin, de vleugelspeler van FC Utrecht. De verkoop van de Fransman kan gunstig zijn voor de club. Volgens de website transfermarkt.nl is Katlin namelijk 7 miljoen euro waard. Vorig jaar had hij een zeer goed seizoen en speelde hij vrijwel alle wedstrijden. Dit jaar hield een blessure hem tijdelijk aan de kant. Met de geruchten dat hij deze zomer vertrekt, kan Katlin niet zoveel. Hij wil zich nu eerst focussen op de laatste paar wedstrijden van de play-offs. Het weer, bewolking, af en toe wat regen en zo'n 16 graden. Ook morgen is er kans op een paar buien, maar ook zon en 18 graden. En daarna warmt het flink op.
8: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
9: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Meteor met Emma Heesters op Bingo FM. Daarvoor het regionale nieuws en meer nieuws in onze app en bingofm.nl. We gaan naar Django Wagner met Waarom ben jij gegaan?

En het is alweer bijna 3 uur. We gaan richting het NOS Journaal van 3 uur. En zo dadelijk ben ik gewoon terug hoor met uur nummer 2 van Bingo in de Middag. Lekker erbij blijven op deze dinsdag 19 mei 2026. Och, nog een aantal dagen hebben we weer vakantiegeld.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: de altijd gezellige John de Bever. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Tweede gedeelte van Bingo in de Middag. De dinsdageditie Bingo FM staat aan op de radio. Loris Nicolaas. En straks ook nog Kevin Scholtijd, jouw gids in de spits vanaf 4 uur. En de muzikale kelder mogen we ook zeker niet vergeten van Mitchell Jansen. Kortom, nog vele leuke programma's hoor. En om 11 uur, nou daar wil je echt niet naar luisteren. Nee, daar zit een jongen. Wacht, nee, walgelijk, nee grapje. Ik ben er vanavond ook weer om 11 uur. En dit is Marco Borsato.
1: Herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

Tino Martin met Jong en Dom. En toch wordt hij goed opgepakt hoor. Ik ken een aantal mensen in mijn omgeving die gewoon helemaal losgaan op dat liedje. En dan moet die radio even wat harder. De ene vriendin zegt keihard zetten. En de andere vriendin zegt weer van, ja Lawrence, wel op de even getallen. Dus 20, 22, 24. Dat is er zo één. Ach ja. Pauze nu van Luna. En zo dadelijk krijg je van mij een lekker vouwmomentje. Ik

Rozen van Luna. En het is tijd voor een vouwmomentje. Heerlijk hoor, we lopen lekker op schema. En dankjewel voor het aanvragen, Mike. Je vraagt om de Lighthouse Family. Dit is Hi. When you're

Mike, dankjewel voor het aanvragen. Jij vroeg vanmiddag op deze dinsdagmiddag om de Lighthouse Family als foutmoment. En morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kwart over drie komt u er gewoon voorbij. En anders hier naar Ben McLaurin's, kwart over elf in de avond. Maar ja, dat is wel wat later. Ik weet niet of je dan nog wakker bent. Maar je bent uitgenodigd om tussen elf en middernacht lekker te luisteren. We gaan naar Diego Holska met Geen Ontkomen Aan.

Bosco hoorde je. En Delano Dunker, ja, Bichos zal ik willen zeggen. Alles of niets, Delano Dunker komt zo dadelijk voorbij. Maar eerst Mike Peterson met Dat Doe Jij. Ja, ja, ja.

Dano Dunker. En ik ga er nog eentje doen, Corrie Konings. Ze wil gewoon een man. En zo dadelijk het regionale nieuws van 3:30. Single FM.

0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Meerdere kleine basisscholen in de gemeente Utrecht staan onder druk. Dat blijkt uit antwoorden van het Utrechtse college op vragen van GroenLinks en PvdA over de sluiting van basisschool Op Avontuur in Lunetten. Deze zomer gaat dat schooltje dicht. Ook in Overvecht, Leidse Rijn, Vleuten de Meern en Zuidwest worden gesprekken gevoerd. Kleine scholen hebben meer moeite om zelfstandig te blijven. Er zijn 24 Utrechtse basisscholen die minder dan 191 leerlingen hebben de grens om samen te werken of te fuseren. Al ligt het besluit daarover bij het schoolbestuur en niet bij de gemeente. Alle leerlingen van Op Avontuur hebben inmiddels een nieuwe school gevonden. Op de A2 was vanmorgen opnieuw veel vertraging door het slechte wegdek. Het asfalt is in slechte toestand tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen. Beide kanten op stond file. Ook gisteren was Rijkswaterstaat al druk met de gaten in het asfalt. Dit leidde toen zowel in de ochtend als avondspits tot vertraging. Nu gaan glazenwassers nog met ladder, trekker en spons op pad. In de toekomst kan dat heel anders worden. In Utrecht werd vanmorgen de drone-glazenwasser gedemonstreerd. Een drone met daaraan bevestigd een lange slang ging de lucht in.
3: Hij is nu eerst aan het inschuimen. En dan straks gaat hij naar spuiten. Dus nu gaat het schoonmaakwerk beginnen, zeg maar.
4: Waar moet al op gelet worden?
5: Dat hij mooi stabiel blijft vliegen. Dat ik nergens tegenaan vlieg. Dat is een blijven natuurlijk machine.
2: Ja, en voor de veiligheid kan het een verbetering zijn voor glazenwasser, zegt deze drone-glazenwasser. Er is mogelijk belangstelling vanuit Turkije voor Johan Katlin, de vleugelspeler van FC Utrecht. De werkop van de Fransman kan gunstig zijn voor de club. Volgens de website transfermarkt.nl is Katlin namelijk 7 miljoen euro waard. Vorig jaar had hij een zeer goed seizoen en speelde hij vrijwel alle wedstrijden. Dit jaar hield een blessure hem tijdelijk aan de kant. Met de geruchten dat hij deze zomer vertrekt, kan Katlin niet zoveel. Hij wil zich nu eerst focussen op de laatste paar wedstrijden van de play-offs. Het weer, bewolking, af en toe wat regen en zo'n 16 graden. Ook morgen is er kans op een paar buien, maar ook zon en 18 graden. En daarna warmt het flink op.
0: 55PLUS, woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Nelson met Jiggy J. Je hoorde Hotel Suite en daarvoor het regionale nieuws. En meer nieuws in onze app en bingofm.nl. We gaan naar het laatste blokje alweer van Bingo in de Middag. Althans, daar luister je nu nog na. Nog 25 minuten ben ik ongeveer bij je. Want Kevin is er straks ook nog. Mitchell, die is er ook om 6 uur. En vanavond om 11 uur gaan we nog een uurtje met elkaar naar bed. Martin Morero in mijn hart. Zo dadelijk na Nick Nicolai. Dit is Roos.

Michael Mobey hoorde je met Ik voel me te gek. Heel veel plezier met Kevin, hij is jouw gids in de spits. Zo dadelijk actueel verkeer, het laatste nieuws en veel gezelligheid. En een muzikale request kun je aanvragen via kevin@bingofm.nl. Ik ben er vanavond weer en anders graag tot morgen voor een nieuwe Bingo in de Middag.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord. En blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten meteen even met de situatie op de weg. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 7 minuten. A2 Amsterdam richting Zeldzicht tussen Vinkeveen en Afrit Utrecht Centrum ongeveer 21 minuten. A2 Utrecht richting Zeldzicht tussen Afrit Utrecht Centrum en Afrit Everdingen. Daar sta je ongeveer 33 minuten stil. Het wegdek is namelijk in een slechte toestand en de rechterrijstrook is daardoor dicht. Dan de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijn tunnel 12 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Knoopend Everdingen 48 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. Als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten vertraging. Goedemiddag.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

top. Maar dit origineel van Justin de Wild is inmiddels te vinden op plaatsje nummer 4 in de Nederlands top 40. Dit was Cheerio hier op Bingo FM. Zonderweg de bingo schijf van de week. En deze week is dat Dave Dekker met Vespa. Maar eerst even tijd voor deze klassieker van Guus Meeuwers, Hempenspoor.

Deze week heeft hij de meeste airplay te pakken en komt hij om de 3 uur voorbij. Dit was Dave Dekker en Vespa en het allemaal tot en met vrijdag 3:15. Wij gaan zo nog even kijken naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Maar eerst even tijd voor een klassieke uit 1995. We draaien muziek van niemand minder dan Dana Winner en Westenwind.

0: plaatje van Honey. En volgens mij later nog een keer gecoverd door Marianne Weber. Ik doe wat ik wil. Ja, het is wel een lekkere plaat om even de revue te laten passeren hier op Bingo FM. Wij gaan richting de boodschappen en het regionale nieuws van 16:30. En daarna ben ik heel graag bij je terug met op weg naar huis. Heel graag tot zo.
1: Mooi, leeuw kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: maak me nou niet gek.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
8: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Bingo FM met het Regio Nieuws.
10: Goedemiddag. Meerdere kleine basisscholen in de gemeente Utrecht staan onder druk. Dat blijkt uit antwoorden van het Utrechtse college op vragen van GroenLinks en PvdA over de sluiting van basisschool Op Avontuur in Lunetten. Deze zomer gaat dat schooltje dicht. Ook in Overvecht, Leidse Rijn, Vleuten de Meern en Zuidwest worden gesprekken gevoerd. Kleine scholen hebben meer moeite om zelfstandig te blijven. Er zijn 24 Utrechtse basisscholen die minder dan 191 leerlingen hebben de grens om samen te werken of te fuseren. Al ligt het besluit daarover bij het schoolbestuur en niet bij de gemeente. Alle leerlingen van Op Avontuur hebben inmiddels een nieuwe school gevonden. Op de A2 was vanmorgen opnieuw veel vertraging door het slechte wegdek. Het asfalt is in slechte toestand tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen. Beide kanten op stond file. Ook gisteren was Rijkswaterstaat al druk met de gaten in het asfalt. Dit leidde toen zowel in de ochtend als avondspits tot vertraging. Nu gaan glazen wassers nog met ladder, trekker en spons op pad. In de toekomst kan dat heel anders worden. In Utrecht werd vanmorgen de drone-glazenwasser gedemonstreerd. Een drone met daaraan bevestigd een lange slang ging de lucht in.
11: Hij is nu eerst aan het inschuimen. En dan straks gaat hij naar spuiten. Dus nu gaat het schoonmaakwerk beginnen, zeg maar. Waar moet al op gelet worden?
12: Dat hij mooi stabiel blijft vliegen. Dat ik nergens tegenaan vlieg. Dat is en blijft natuurlijk een machine.
10: Ja, en voor de veiligheid kan het een verbetering zijn voor glazenwasser, zegt deze drone-glazenwasser. Er is mogelijk belangstelling vanuit Turkije voor Johan Katlin, de vleugelspeler van FC Utrecht. De verkoop van de Fransman kan gunstig zijn voor de club. Volgens de website transfermarkt.nl is Katlin namelijk 7 miljoen euro waard. Vorig jaar had hij een zeer goed seizoen en speelde hij vrijwel alle wedstrijden. Dit jaar hield een blessure hem tijdelijk aan de kant. Met de geruchten dat hij deze zomer vertrekt, kan Katlin niet zoveel. Hij wil zich nu eerst focussen op de laatste paar wedstrijden van de play-offs. Het weer, bewolking, af en toe wat regen en zo'n 16 graden. Ook morgen is er kans op een paar buien, maar ook zon en 18 graden. En daarna warmt het flink op.
7: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
8: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: En dan nog even de situatie ter weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Baren en Barneveld ongeveer 9 minuten. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Apkoude en Breukelen 5 minuten. En de A2 Amsterdam richting Sethoge-Bos tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 31 minuten. Dan de A12 Utrecht richting Sethoge-Bos tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen 31 minuten. Het wegdek is namelijk in een slechte toestand en de rechterrijstrook is daardoor dicht. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijntunnel 9 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 8 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Grijshoort 11 minuten. En A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 5 minuten vertraging. Dan de A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen ongeveer 52 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. Als laatste A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam ongeveer 9 minuten vertraging.
9: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Vandaag temperaturen zo rond de 16 graden en het kan hier en daar gaan regenen. Dat telt hetzelfde voor morgen en vanaf donderdag gaan de temperaturen stijgen naar waarden zo rond de 22 graden. En het weekend zelfs temperaturen tussen de 26 en de 28 graden. Dat ziet er fantastisch uit. Heerlijk weer om erop uit te gaan. Wij kijken zo nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Maar eerst even tijd voor Afro Bros, John West, Monk en Billy Dance. En vanaf stap jij bij mij. Nou,

Al langs het Merwede-kanaal in Utrecht. Het allemaal om de eikenprocessierups te bestrijden. Eerder werden er al maatregelen genomen langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De brandharen van de rupsen kunnen zorgen voor jeuk, huidirritatie en ademhalingsproblemen. Daarom worden er op drukke plekken zoals fiets- en wandelroutes nestactief verwijderd. Rijkswaterstaat zet daarnaast in op een natuurlijke aanpak met onder meer nestkassen en koolmezen. Die eten de rupsen namelijk op. De eikenprocessierups is tussen mei en augustus actief in de bomen en verspreid door de stad. En dat is de reden dat ze overal worden aangepakt. We draaien trouwens muziek van Maart Holkamer en Fleming en 100%. En nu gaan we muziek draaien van Gerard Cox, mijn klassieke voor vandaag. Hij gaat zingen Nooit meer verkering.

fans nog meer te wensen. Nou ja, ik heb nog wel een redelijk verlanglijstje hoor. Nou ja, ik ben gezond en gelukkig, maar dus mag daarentegen niet mopperen, toch? Netbeheerders Tennet en Stedin hebben een nieuwe voorkeurslocatie gekozen voor een nieuw hoogspanningsstation ten noorden van Utrecht. Het station moet komen langs de A2 tussen Utrecht en Breukelen en dat achter een benzinestation. Met het nieuwe station willen de netbeheerders het volle stroomnet ontlasten en meer ruimte creëren voor nieuwe aansluitingen. De uitbreiding is namelijk belangrijk voor de toenemende netcongestie in onder meer Utrecht, Flevoland en Gelderland. Als procedures namelijk versneld kunnen worden, dan kan het station mogelijk al in 2031 klaar zijn. En dat zal een hoop schelen, in ieder geval op het stroomnetwerk. Ik ben benieuwd en als er meer over bekend is, hoor je dat zeker te weten hier op Bingo FM. Wij gaan muziek draaien van Frans Bauer en een dag uit Duitsland.

Wij gaan ruimte maken voor het NOS Journaal en de boodschappen van 5 uur. En daarna ben ik heel graag bij je terug, met op weg naar huis. Kijken meteen even naar de situatie op de weg. We kijken naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En voor de rest krijg je de bingo schrijf. En dan niet te vergeten, mijn verdwaalde plaat. Een Engelstalig nummer van een Nederlandse artiestband of groep. Maar dat allemaal pas rond 17:15 hier op de zender. Wij gaan richting de boodschappen.

0: met Kevin Scholten.
1: Ik laat je nog even achter met deze mooie plaat. We hebben het over muziek van Kimberly Fransens. En nu jij hier niet meer bent, heel graag of zo. Aan de andere kant van 5 uur hier op Bingo FM.
2: Ik heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan nog even de situatie op de weg. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld 8 minuten. Dan de A2 Zetelgebos richting Utrecht. Tussen Beest en Knoop met Everdingen 8 minuten vertraging. En de A2 Amsterdam richting Zetelgebos. Tussen Apkoude en Alfred Utrecht Centrum 27 minuten. Dan de A2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Utrecht Papendorp en Alfred Everdingen 30 minuten. Het wegdek is daar in een slechte toestand. En de rechterrijstrook is daardoor dicht. A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Maars en de Leidse Rijn tunnel 14 minuten. En de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en Knoopend Houderij 9 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Houderij en Knoopend Dunetten 11 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Alfred Oosterbeek 6 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Knoopend Dunetten 8 minuten. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knoopend Houderij en Woerden 7 minuten vertraging. Dan de A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Knoopend Everdingen 58 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos Werkendam 10 minuten vertraging. A28

Nou ja, ik zit even naar buiten te kijken hier in Nieuwegein. Maar ik denk dat er toch wel hier en daar zo'n bui kan gaan vallen. Want het wordt toch wel erg donker buiten. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Inmiddels is het 5:06. Leuk dat je erbij bent. En tot 6:00 ben ik bij je. Daarna de hoogste tijd voor Mitchell Jansen. Hij presenteert de muziekhelder tussen 6 en 8 hier op Bingo FM. Voor de tijd voor Mo, even een rustmomentje hier op de zender. Hier is ze met een stukje van mij.

met Sjaak en Spijt. Het komt inmiddels in mijn bakken de lucht uit. Niet normaal, jongen, jongen. Gisteren kwamen de eerste afleveringen van Kees Vlodder tevoorschijn. Een soort van vervolg op de oude serie Vlodder. Moet wel zeggen, je moet vooral niet willen terugkijken naar de oude series. Want als je dat gaat doen, ja, dan zie je allerlei dingen waarvan je denkt van ja, dat heeft er toch totaal niks meer mee te maken. Maar de inhoud is nog steeds hetzelfde. Het heeft namelijk nog steeds te maken met de asociale familie die zich uiteindelijk wurmt in een villa-wijk. En ja, ik heb er wel enorm om gelachen. En zeker te weten bij de komst van ja, Kees Vlodder. En dan hebben we het even over Tatjana Simic. Haar dochter, daar gaat in dit geval de serie over. En die heet toevallig ook Kees. Maar ja, ik heb er wel enorm om kunnen lachen. En ja, ik raad je wel aan om te kijken. Maar ja, ik zie heel veel verschillende reacties. De ene zegt, het heeft totaal niks meer mee te maken. De ander zegt, ik vind het wel leuk om naar te kijken. Vooral hilarisch. En ja, het kijkt lekker makkelijk weg. Gisteren kwamen de eerste twee afleveringen op Videoland tevoorschijn. En als het goed is, komt vandaag de derde aflevering. Dus ik ga zeker te weten straks nog even kijken. Maar ja, ik vind het wel leuk eigenlijk. Dus misschien toch wel een leuke aanrader. Wij gaan door met Bis en Lente in Twente. Nou ja, als je naar buiten kijkt, het ziet er niet naar uit.

tussen Vleutenweide en Veldhuizen in de Meren is inmiddels al een jaar afgesloten. Dit tot frustratie van bewoners. Automobilisten moeten daardoor bijna 4 kilometer omrijden. Volgens buurtbewoners raakt de wijk steeds slechter bereikbaar, mede door werkzaamheden aan de A12 en problemen met het openbaar vervoer. De brug werd gesloten omdat die dreigde te verzakken. De gemeente verwacht dat een nieuwe brug begin volgend jaar pas klaar is. Maar bewoners vinden dat veel te laat en eisen een snellere oplossing. Nou ja, ben benieuwd en we gaan het zeker te weten horen. En zoals ik al vaker zeg, als we meer weten, dan hoor je dat zeker hier op Bingo FM. Hier is Wesley Bronkhorst en ik drink rosé. Nou, lekker.

leven zit je het eten smakelijk. En als je dan wat eten, geniet er lekker van. Wij gaan richting de boodschappen en het regionale nieuws van 5:30. En daarna ben ik meteen bij je terug met de situatie op de weg. Ik laat je achter met Robert van Hemert en Mona Lisa. Tot zo.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Netbeheerders TenneT en Stedin willen een nieuw hoogspanningsstation ten noorden van Utrecht. De provincie Utrecht is al langer bezig met deze locatie vlakbij Breukelen en ook de netbeheerders zijn daar nu van overtuigd. Het station is nodig om het elektriciteitsnetwerk tussen de Flevopolder, Gelderland en Utrecht te kunnen opsplitsen. Daardoor kan er meer ruimte op het stroomnet komen. De voorkeurslocatie ligt achter een benzinestation aan de A2 tussen Utrecht en Breukelen. De netbeheerders vragen aan gedeputeerde staten van Utrecht om in te stemmen met de plek, zodat er vervolgonderzoek kan plaatsvinden. En het station zou er in 2031 moeten zijn. Rijkswaterstaat neemt maatregelen tegen overlast door de eikenprocessierups langs het Amsterdam-Rijnkanaal, Merwedekanaal en Lekkanaal. De brandhaartjes van de rups kunnen klachten veroorzaken zoals jeuk, huidirritatie en luchtwegproblemen. Er worden nestkasten geplaatst voor koolmezen, omdat die vogels hun jongen voeden met de rups. En op locaties waar veel mensen komen, zoals fiets- en wandelroutes, worden nesten ook actief weggehaald. Daarna worden deze plekken in de gaten gehouden. Kleine basisscholen in de gemeente Utrecht staan onder druk. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van GroenLinks en PvdA over de sluiting van basisschool Op Avontuur in Lunetten. Deze zomer gaat die school dicht. Ook in Overvecht, Leidse Rijn, Vleuten de Meern en Zuidwest worden gesprekken gevoerd. Er zijn 24 Utrechtse basisscholen die minder dan 191 leerlingen hebben. En dat is de grens om samen te werken of om te fuseren. Al ligt het besluit daarover bij het schoolbestuur en niet bij de gemeente. Alle leerlingen van Op Avontuur hebben inmiddels een nieuwe school gevonden. En ga je wel eens met de trein van Utrecht naar Amsterdam, dan weet je dat bij station Breukelen dat je daar flink door elkaar geschud wordt. Het spoor is daar verzakt en daar wordt deze week aan gewerkt door spoorbeheerder ProRail. Er rijden daardoor wel minder treinen op het traject tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena. Sprinters die gaan helemaal niet en er worden bussen ingezet. De ballaststenen die onder het spoor liggen worden aangevuld. Daarna wordt het spoor weer op zijn plek gelegd en moet het schudden al een stuk minder zijn. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Morgen dan is het veelal bewolkt en vooral in de ochtend ook met wat regen. In de middag dan wordt het droog bij maximaal 18 graden.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: En dan nog eventjes de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld ongeveer 12 minuten. De A2 Zetelgebos richting Utrecht tussen Beest en Knoop het Everdingen 6 minuten. Het wegdek is daar in een slechte toestand en de rechte rijstrook is daardoor dicht. Dan de A2 Amsterdam richting Zetelgebos tussen Apkoude en Afrit Utrecht Centrum ongeveer 31 minuten. En de A2 Amsterdam richting Zetelgebos tussen Utrecht Leidse Rijn en Afrit Everdingen ongeveer 31 minuten. Het wegdek is namelijk in een slechte toestand en de rechte rijstrook is daardoor dicht. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel 9 minuten. En de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en Knoop het Oude Rijn ongeveer 13 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoop het Oude Rijn en Knoop het Lunetten ongeveer 9 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoop het Grijshoord 13 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Maren en Knoop het Lunetten 11 minuten. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knoop het Lunetten en de Meren 6 minuten vertraging. H27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen ongeveer 6 minuten. En dan hebben we nog even de A27 Almere richting Goijkum tussen Hilversum en Knoop het Everdingen ongeveer 65 minuten vertraging. Het allemaal door een file op de A2. H27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 11 minuten. En de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder.

Al de meeste dromen zijn bedrog. Inmiddels is het 6:08. Welkom terug bij Op Weg Naar Huis. Ik krijg zo nog eventjes mijn virtuele plaat. Een Engelstalig nummer van een Nederlandse artiestband of groep. En voor de rest heb ik nog wat lekkere Nederlandstalige platen voor je klaarstaan. Hier is Paul de Leeuw. Even een rustmomentje op de radio. En ik heb je lief.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

treinreizigers tussen Utrecht en Amsterdam moeten deze week rekening houden met hinder door werkzaamheden bij Breukelen. ProRail herstelt daar namelijk een verzakt spoor, waardoor passagiers in de trein flink door elkaar werden geschud. Ook worden er tientallen seinen vervangen om toekomstige storingen te voorkomen. Tot en met 26 mei rijden er minder intercities tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena. En zullen er ook meerdere sprinters uitvallen. NS zet stopbussen in en adviseert reizigers om de spits zoveel mogelijk te vermijden. Dat je het even weet. Wij gaan door met de muziek en dat doen we met even serieus en bijladen gasolina.

Tot zover op Bernhuis voor deze dinsdagmiddag. Ik ga je een hele fijne dinsdagavond toe wensen. Veel plezier zo bij Missel Jansen en zijn muziekhelden. En ik laat je achter met Suzanne Freek en Lichtje Brand.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Muziekkelder met Mitchell Jansen.

Zo, de auto staat aan de laadpaal en ik zit gelukkig binnen. Ja, het regent een beetje buiten, hè, dus dat is niet erg prettig. Goedenavond, het is dinsdag 19 mei en iets over zessen. Je bent aangesloten bij de Muziekkelder. We zijn de show geopend met René Vroger en Welen in het kader van de samenwerking met Hoe de Liefde Gaat. En we gaan ook gelijk door met een andere samenwerking. En ik

trapt met twee samenwerkingen, René Vroger en Welen. En dus Busy, Kraantje Papi en Rolf Sanchez op één plaat. En wat hebben ze zin in de zomerman. Nou, als ik heel even, zo even mijn telefoon erbij pak en even het weerappje van RTV Utrecht erbij pak, dan kijk ik vooruit naar vrijdag 26 graden. En dan vervolgens zitten we zondag al op de 30 graden. En dat dan tot aan volgende week donderdag sowieso 24 graden en meer. Dus die zomer, nou, die komt er een klein beetje heel erg langzaam aan. En misschien ook wel een klein beetje snel aan. Nou, misschien hebben we erbij aangedragen met het liedje van Busy, Kraantje Papi en Rolf Sanchez. Dromen, dat zijn bedrog. Nou, misschien mijn verwachting van het weer ook wel. Dit is Marco Bezzato tijdens de Muziekkelder.

Je hoorde net Bluff en Roekoen met Glas en Sieneke met Ik doe wat ik wil. We gaan alweer langzaamaan richting het regionieuws. Het regionieuws van 6:30. Doen we met een plaatje van onder andere Akda en Munnik. Het regent zonnestralen. Dan momenteel met dat miseren en een klein beetje, een heel klein beetje zonnestralen doorheen. Past het ook nog precies bij het type weer van vandaag.

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Netbeheerders TenneT en Stedin willen een nieuw hoogspanningsstation ten noorden van Utrecht. De provincie Utrecht is al langer bezig met deze locatie vlakbij Breukelen en ook de netbeheerders zijn daar nu van overtuigd. Het station is nodig om het elektriciteitsnetwerk tussen de Flevopolder, Gelderland en Utrecht te kunnen opsplitsen. Daardoor kan er meer ruimte op het stroomnet komen. De voorkeurslocatie ligt achter een benzinestation aan de A2 tussen Utrecht en Breukelen. De netbeheerders vragen aan gedeputeerde staten van Utrecht om in te stemmen met de plek, zodat er vervolgonderzoek kan plaatsvinden. En het station zou er in 2031 moeten zijn. Rijkswaterstaat neemt maatregelen tegen overlast door de eikenprocessierups langs het Amsterdam-Rijnkanaal, Merwedekanaal en Lekkanaal. De brandhaartjes van de rups kunnen klachten veroorzaken zoals jeuk, huidirritatie en luchtwegproblemen. Er worden nestkasten geplaatst voor koolmezen, omdat die vogels hun jongen voeden met de rups. En op locaties waar veel mensen komen, zoals fiets- en wandelroutes, worden nesten ook actief weggehaald. Daarna worden deze plekken in de gaten gehouden. Kleine basisscholen in de gemeente Utrecht staan onder druk. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van GroenLinks en PvdA over de sluiting van basisschool Op Avontuur in Lunetten. Deze zomer gaat die school dicht. Ook in Overvecht, Leidse Rijn, Vleuten de Meern en Zuidwest worden gesprekken gevoerd. Er zijn 24 Utrechtse basisscholen die minder dan 191 leerlingen hebben. En dat is de grens om samen te werken of om te fuseren. Al ligt het besluit daarover bij het schoolbestuur en niet bij de gemeente. Alle leerlingen van Op Avontuur hebben inmiddels een nieuwe school gevonden. En ga je wel eens met de trein van Utrecht naar Amsterdam, dan weet je dat bij station Breukelen dat je daar flink door elkaar geschud wordt. Het spoor is daar verzakt en daar wordt deze week aan gewerkt door spoorbeheerder ProRail. Er rijden daardoor wel minder treinen op het traject tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena. Sprinters die gaan helemaal niet en er worden bussen ingezet. De ballaststenen die onder het spoor liggen worden aangevuld. Daarna wordt het spoor weer op zijn plek gelegd en moet het schudden al een stuk minder zijn. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Morgen dan is het veelal bewolkt en vooral in de ochtend ook met wat regen. In de middag dan wordt het droog bij maximaal 18 graden.
1: De Muziekkelder met Mitchell Jansen.

helemaal Woltekroes hier bij de Muziekkelder. We gaan verder met een artiest waar ik bij ik zelf nog bij een concert ben geweest. Volgens mij een jaar of, nou wat zou het zijn, 2 jaar geleden alweer. Ik heb het over William Jans. En dit is Door jou zie ik weer hoe mooi het leven is. Nou, daar kan ik me bij aansluiten hoor.

0: Frank van Etten, ik ben niet bang voor de duivel. Nou, dat moet je uiteindelijk ook niet zijn. Je moet ook niet bang zijn voor God of überhaupt voor de dood. Je weet het maar nooit, het kan zomaar ineens op de stoep staan. Zometeen Monique Smit en Jari Helligers met Ben je verliefd? Eerst even een gevoelig plaatje van Stef Bos hierbij de Muziekkelder.
1: Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Monique Smit en Jari Helligers met Ben je verliefd? We gaan alweer langzaam aan richting het nieuws. Het nieuws van 7 uur doen we met een plaatje van Mark Floor. En sneller met Parkje, Biertje, Vrienden.
1: Ik moet even Parkje, Biertje, Vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
5: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
4: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn 100 verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: De muziekkelder met Mitchell Jansen.

Ben jij van mij? Druk je lijf tegen dat van mij, Ricky Valking, hier in het begin van het tweede uur. De muziekkelder met, mij, ondergetekende, Mitchell Jansen. We gaan zo meteen afscheid nemen. Niet van mij, misschien wel van Glennis Grace. Maar eerst gaan we eens even naar een feestelijk plaatje van Robert Pater. Dit is El Bandido.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Netbeheerders TenneT en Stedin willen een nieuw hoogspanningsstation ten noorden van Utrecht. De provincie Utrecht is al langer bezig met deze locatie vlakbij Breukelen en ook de netbeheerders zijn daar nu van overtuigd. Het station is nodig om het elektriciteitsnetwerk tussen de Flevopolder, Gelderland en Utrecht te kunnen opsplitsen. Daardoor kan er meer ruimte op het stroomnet komen. De voorkeurslocatie ligt achter een benzinestation aan de A2 tussen Utrecht en Breukelen. De netbeheerders vragen aan gedeputeerde staten van Utrecht om in te stemmen met de plek, zodat er vervolgonderzoek kan plaatsvinden. En het station zou er in 2031 moeten zijn. Rijkswaterstaat neemt maatregelen tegen overlast door de eikenprocessierups langs het Amsterdam-Rijnkanaal, Merwedekanaal en Lekkanaal. De brandhaartjes van de rups kunnen klachten veroorzaken zoals jeuk, huidirritatie en luchtwegproblemen. Er worden nestkasten geplaatst voor koolmezen, omdat die vogels hun jongen voeden met de rups. En op locaties waar veel mensen komen, zoals fiets- en wandelroutes, worden nesten ook actief weggehaald. Daarna worden deze plekken in de gaten gehouden. Kleine basisscholen in de gemeente Utrecht staan onder druk. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van GroenLinks en PvdA over de sluiting van basisschool Op Avontuur in Lunetten. Deze zomer gaat die school dicht. Ook in Overvecht, Leidse Rijn, Vleuten de Meern en Zuidwest worden gesprekken gevoerd. Er zijn 24 Utrechtse basisscholen die minder dan 191 leerlingen hebben. En dat is de grens om samen te werken of om te fuseren. Al ligt het besluit daarover bij het schoolbestuur en niet bij de gemeente. Alle leerlingen van Op Avontuur hebben inmiddels een nieuwe school gevonden. En ga je wel eens met de trein van Utrecht naar Amsterdam, dan weet je dat bij station Breukelen dat je daar flink door elkaar geschud wordt. Het spoor is daar verzakt en daar wordt deze week aan gewerkt door spoorbeheerder ProRail. Er rijden daardoor wel minder treinen op het traject tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena. Sprinters die gaan helemaal niet en er worden bussen ingezet. De ballaststenen die onder het spoor liggen worden aangevuld. Daarna wordt het spoor weer op zijn plek gelegd en moet het schudden al een stuk minder zijn. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Morgen dan is het veelal bewolkt en vooral in de ochtend ook met wat regen. In de middag dan wordt het droog bij maximaal 18 graden.
0: De muziekkelder met Mitchell Jansen.

de haven. Zometeen krijgen wij een samenwerking Nielsen en Miss Montreal om precies te zijn met hoe. Maar eerst gaan we even de Sweet Love opzoeken. En die wordt gezongen door Rudy de Wit hier tijdens de Muziekkelder nog het aankomende kleine 20 minuten.

Wat een stem en wat een plaat. Numidia met Ik bleef geloven. Je hoort hem al. We gaan langzaamaan het spoor op. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Met al die files van vanmiddag. Ja, wil je eigenlijk ook misschien wel het spoor op. Dit zijn Guus Meeuwis.

Pons Veurink met Avond voor in de Boeken. Een plaats die ik eigenlijk nog niet heel veel gehoord heb, maar wel hartstikke leuk vind. En vandaar dat je hem ook hoorde hier in de Muziekkelder. Nou, mijn tijd zit erop. Ik ga je zo meteen heel veel plezier wensen met de non-stop. Vanavond nog met onze Lawrence natuurlijk, die jou naar bed gaat brengen. Maar voor nu ga ik nog even twee plaatjes draaien. Ik heb zo meteen John West en Danny de Munk voor je klaarstaan met Tequila. Maar eerst een plaatje van Gerard Joling, Niet voor één keer. Ik spreek je graag volgende week dinsdag. En wie weet, zien we elkaar of spreken elkaar wel weer wat eerder.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
1: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Netbeheerders TenneT en Stedin willen een nieuw hoogspanningsstation ten noorden van Utrecht. De provincie Utrecht is al langer bezig met deze locatie vlakbij Breukelen en ook de netbeheerders zijn daar nu van overtuigd. Het station is nodig om het elektriciteitsnetwerk tussen de Flevopolder, Gelderland en Utrecht te kunnen opsplitsen. Daardoor kan er meer ruimte op het stroomnet komen. De voorkeurslocatie ligt achter een benzinestation aan de A2 tussen Utrecht en Breukelen. De netbeheerders vragen aan gedeputeerde staten van Utrecht om in te stemmen met de plek, zodat er vervolgonderzoek kan plaatsvinden. En het station zou er in 2031 moeten zijn. Rijkswaterstaat neemt maatregelen tegen overlast door de eikenprocessierups langs het Amsterdam-Rijnkanaal, Merwedekanaal en Lekkanaal. De brandhaartjes van de rups kunnen klachten veroorzaken zoals jeuk, huidirritatie en luchtwegproblemen. Er worden nestkasten geplaatst voor koolmezen, omdat die vogels hun jongen voeden met de rups. En op locaties waar veel mensen komen, zoals fiets- en wandelroutes, worden nesten ook actief weggehaald. Daarna worden deze plekken in de gaten gehouden. Kleine basisscholen in de gemeente Utrecht staan onder druk. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van GroenLinks en PvdA over de sluiting van basisschool Op Avontuur in Lunette. Deze zomer gaat die school dicht. Ook in Overvecht, Leidse Rijn, Vleuten de Meern en Zuidwest worden gesprekken gevoerd. Er zijn 24 Utrechtse basisscholen die minder dan 191 leerlingen hebben. En dat is de grens om samen te werken of om te fuseren. Al ligt het besluit daarover bij het schoolbestuur en niet bij de gemeente. Alle leerlingen van Op Avontuur hebben inmiddels een nieuwe school gevonden. En ga je wel eens met de trein van Utrecht naar Amsterdam, dan weet je dat bij station Breukelen dat je daar flink door elkaar geschud wordt. Het spoor is daar verzakt en daar wordt deze week aan gewerkt door spoorbeheerder ProRail. Er rijden daardoor wel minder treinen op het traject tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena. Sprinters die gaan helemaal niet en er worden bussen ingezet. De ballaststenen die onder het spoor liggen worden aangevuld. Daarna wordt het spoor weer op zijn plek gelegd en moet het schudden al een stuk minder zijn. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Morgen dan is het veelal bewolkt en vooral in de ochtend ook met wat regen. In de middag dan wordt het droog bij maximaal 18 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 8:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Netbeheerders Tennet en Stedin willen een nieuw hoogspanningsstation ten noorden van Utrecht. De provincie Utrecht is al langer bezig met deze locatie vlakbij Breukelen en ook de netbeheerders zijn daar nu van overtuigd. Het station is nodig om het elektriciteitsnetwerk tussen de Flevopolder, Gelderland en Utrecht te kunnen opsplitsen. Daardoor kan er meer ruimte op het stroomnet komen. De voorkeurslocatie ligt achter een benzinestation aan de A2 tussen Utrecht en Breukelen. De netbeheerders vragen aan gedeputeerde staten van Utrecht om in te stemmen met de plek, zodat er vervolgonderzoek kan plaatsvinden. En het station zou er in 2031 moeten zijn. Rijkswaterstaat neemt maatregelen tegen overlast door de eikenprocessierups langs het Amsterdam-Rijnkanaal, Merwedekanaal en Lekkanaal. De brandhaartjes van de rups kunnen klachten veroorzaken zoals jeuk, huidirritatie en luchtwegproblemen. Er worden nestkasten geplaatst voor koolmezen, omdat die vogels hun jongen voeden met de rups. En op locaties waar veel mensen komen, zoals fiets- en wandelroutes, worden nesten ook actief weggehaald. Daarna worden deze plekken in de gaten gehouden. Kleine basisscholen in de gemeente Utrecht staan onder druk. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van GroenLinks en PvdA over de sluiting van basisschool Op Avontuur in Lunette. Deze zomer gaat die school dicht. Ook in Overvecht, Leidse Rijn, Vleuten-de-Meer en Zuidwest worden gesprekken gevoerd. Er zijn 24 Utrechtse basisscholen die minder dan 191 leerlingen hebben. En dat is de grens om samen te werken of om te fuseren. Al ligt het besluit daarover bij het schoolbestuur en niet bij de gemeente. Alle leerlingen van Op Avontuur hebben inmiddels een nieuwe school gevonden. En ga je wel eens met de trein van Utrecht naar Amsterdam, dan weet je dat bij station Breukelen dat je daar flink door elkaar geschud wordt. Het spoor is daar verzakt en daar wordt deze week aan gewerkt door spoorbeheerder ProRail. Er rijden daardoor wel minder treinen op het traject tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena. Sprinters die gaan helemaal niet en er worden bussen ingezet. De ballaststenen die onder het spoor liggen worden aangevuld. Daarna wordt het spoor weer op zijn plek gelegd en moet het schudden al een stuk minder zijn. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Morgen dan is het veelal bewolkt en vooral in de ochtend ook met wat regen. In de middag dan wordt het droog bij maximaal 18 graden.
0: Bingo non-stop.

met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

anders niet. Echte liefde, die jij niet ziet. Ja, dit is liefde, want dit is puur. Voor jou ga ik door het vuur.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: ga niet komen, man. Ik ga hem echt niet horen.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Het land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is 2:11 geworden. Goedenavond, Lawrence hier. We gaan even kijken naar de verkeerssituatie van de ANWB op Bingo FM. Nou ja, het is niet zo spannend hoor. Geen vertragingen, maar wel een aantal wegafsluitingen. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Hoevelaken richting de A28. Daar wegwerkzaamheden. En ook de andere kant, Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en knooppunt Hoevelaken. Moet je dus omrijden. De A12 ook aan beide kanten. Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Oudrein en knooppunt Lunette. Maar ook bij knooppunt Lunette richting Hilversum ook de weg afgesloten. En dan de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Huizen knooppunt Eemnes, daar is de weg dicht. En dat komt door een ongeluk. Je wordt via de af- en oprit omgeleid. En dat zal waarschijnlijk wel weer rond 1:12 vannacht opengaan.
0: Naar bed met Lawrence Nicolaas.
3: Hoe fijn is het om met Lawrence naar bed te mogen? Dit is tot 12 uur naar bed met Lawrence. Oh.

0: schijnt.
1: Rode wijn van Maan en kraantje papi op de Stadszender van Utrecht. Ik zeg een hele goede avond, dinsdag 19 mei. Van harte welkom, een uurtje naar Bernard Lawrence hier op de Stadszender van Utrecht. En ik hoop dat je tot nu toe een hele mooie dag hebt mogen beleven. En dat je zo dadelijk ook lekker naar bed gaat. Laat even van jezelf horen, mag via Insta @ Lawrence Nuclaas. Ik had nog een video gepost van een lekkere bakkie koffie. Nou ja, eigenlijk een latte macchiato. Maar je mag hem altijd even liken en me volgen. Dat vind ik wel gezellig. Dan weet ik ook wie er een beetje luistert. Je mag ook de Bingo FM app gebruiken. Of geef jouw suggestie door als je een verzoekplaat hebt. Of misschien een foutmoment via lawrence@bingofm.nl. Yves Berendsen nu met Droom je over mij vannacht.

0: Yves Berendsen met Droom je over mij vannacht. Ik had maar dat ik nog eens af en toe lekker droomde, maar dan gewoon echt heerlijk wegdromen. Nee, tegenwoordig is het niet echt meer dromen. Tegenwoordig heb ik alleen nog maar nachtmerries over een aantal dingen. Maar ja, dingen kunnen veranderen in het leven. En dan moet je ook lekker luisteren naar Bert Lawrence. Maar ja, als jij om 5:30 weer op moet, dan raad ik je eigenlijk wel aan om gelijk te slapen nu. Maar ja, dan ben ik weer mijn luisteraar kwijt. Dat willen we ook niet, hè. We gaan naar Gesper Doel met Ik neem je mee.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

Ik neem je mee van Gers Padoel. En ik weet, ja, we moeten eigenlijk het Songfestival boycotten. Vorige week was de eerste halve finale. Hè? En afgelopen zaterdag was de grande finale. En Bulgarije die heeft gewonnen. Met Bangara... Nou, ik krijg het mijn strot niet uit. Bangaragra. Bangarangra. Van Dara in ieder geval. Oh, wat erg dit. Ja, echt, ik kan niet zingen. Maar ik ken ook niet bepaalde artiesten. Dat is net nieuw. Nou ja, je weet hoe dat gaat. Bangara grang, grang, da, da, da. Ik ga er niet eens aan wagen, want ik zet me compleet voor lul. Maar het is echt... Ik heb hem nu afgelopen dagen regelmatig gedraaid in de auto via Spotify. En ik vind hem zo ontzettend lekker. Ik dacht, nou, dit wordt vanavond mijn favoriete foute moment op deze 19 mei. Daar, met Bangara grang, zoiets, ja.

Bangaranga is het gewoon, Dara. Ik heb hem nu in één keer gewoon goed onthouden. Ja, ik ga toch even luisteren op een juiste moment. Maar de winnaar van het Songfestival van dit jaar, Bulgarije, Dara hoorde je met Bangaranga. Ja, zo moeilijk was het niet, hè. We gaan naar John West.

mezelf. Maar kan het thuis ook niet meer vinden. De weg goed kwijt. Zou willen vluchten, maar waarheen? Het ligt aan mij.

Laat me nou van John West en Lange Frans. Om 12 uur moet je me echt laten, hoor. Ja, als je dan mij wakker loopt te appen of te berichten. Nee, dan word ik niet zo vrolijk. Nee, dan heb ik een kort lontje, hoor. Nee, dat valt ook hoor je mee. Gordon en Replay, zo dadelijk de nieuwe Me Lobby You Hoor naar K3 met... Ik ben een vis.

0: uit de klas.
1: Een meisje uit de klas van Emma Heesters. En Jordi is er ook bij. Jordi, je vraagt als droomcheck vanavond om Frank Boeien met Vaderland. Moest ik wel eventjes zoeken, maar je weet het, hè, Lawrence vindt. Als je iets vraagt, dan draait Lawrence het meestal wel. Frank Boeien, speciaal voor jou, Jordi. Vaderland hier op de Stadszender van Utrecht. Geniet ervan.

Tamarina, de zomermix. Nou, er komen zomers temperaturen aan hoor. Zaterdag 29 graden. En dit is Marloes Oosting als

Madeleine met Danny de Munk, dat afgezaagde zinnetje. Ik bedank voor het luisteren, dit was naar Bebber Lawrence. Morgen om 8 uur, Fritsie blinkt er weer. Ik ben er weer om 2 uur en om 11 uur gaan we weer met elkaar naar bed. Mijn laatste, Nick Nicolai, Rosie.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik...

0: Het is zo vreemd, ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
1: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
0: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk $10 miljard van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna $1,8 miljard komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.